eentje in een visual. Hier boe een one langs mij in Hannoverstraat. Die komma dromen klapt daar in Hannoverstraat.

0: Doe net, kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Teresa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Idi, tai fan rau ena sir. Ena khrut almi family, ena khrut almi maakse beradi wat mistem kan wer. Anti maakse sa khrut. In Katrina fan formu jesu ka khrut. Ya dat kom van anna bad boy idi ba bolta utswaram wer. Kran je me moi dar etana lekar naavi pela.
1: Dan sê Susanna baie baie dankie nee en 'n mooi dag daar ook aan u op die gunsteling radiostasie Iron FM. Kom ons luister wat sê hierdie enetjie vir ons.
2: Goeiemôre Grant.
1: Môre Sister Elise.
2: Wie lekker om jou stem te hoor man. Ek lag net lekker vir jou dingetjies wat jy kwytraak. Baie baie bly om jou stem te hoor nee. Geluk op al die mense wat verjaar vandag en allemaal wat jy neem en wat
3: roer de raspe roer vat my saam net wanneer jy groot is doen hy ding wanneer jy groot is as jy klein is moet dit nie doen nie hoor kijk jy hoor ek ding gevaarlik wees jy Skeer om.
1: Dat sê Patrick Adam van Vieren, wat so saam met ons is. Morgen, Grant, blijf my stem te hoor. Dis saterdag Rasper Fijn, Rasper Ons Fijn. Morgen, allemaal wat ingeskakel is, dit kom daar vanuit die leeskamer van Oudswering. Die lees, bye bye, dankie. En een mooie dag daar ook aan u.
4: Rasper, goeiemorgen. Morgen, o, broer, jy is kookwater, hoor.
1: O, Michel.
4: O, so aan my vriend. O, so lekker om van jou weer vanochtend te hoor oor die radio. Groete, mooi bly, Michelle en Lavalia.
1: O, Michelle, baie baie dankie, sier. Goede dag vir jou prachtige dochter, ne. Mooi dag daar aan julle. Morgen, meneer commentator, jy is warm met die muziek. Jy wil even juffrou Sylvia, alles wat mooi is toewens. Vir dat dag, dit kom daar van sister Salomi Brits. Baie baie dankie, dierbare, en mooi dag daar ook aan jy.
4: Morgen, Rasper, Wege. Ek het al so vandag my haar gewas. Dat ek net in die kamer kan kom.
1: Ja.
4: Dat ek nog so een beat kan maak hier in die kamer. Op die muziek. O, oh, kus blik, is wie op die radio Rasper Mjaktert.
1: Ja,
4: ons allemaal bij die tweede.
1: Ja, ja.
4: Oktober. Maar luister verder, Grant. Jy maak weer die zaterdagochtend warm.
1: Ja, nee. Morgen Rasper, jou eiser, jou lekker man. Jy weet net hoe om mense aan die goud te kry, dit kom daarvan Jacqueline van Mosselbaai af. Kom ons aanvaar vir tensie breek, en dan net daarna het ek iets saamgebring, jong. Hey, mense, as ek hierdie lied hoor, dan denk ek aan my oorwinningsjare, jong.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Dreaming of owning your own piece of paradise on the Garden Route? This September, come and meet Waldo Properties and Theron and Van der Walt attorneys at the CakeNet Outdoor Expo in Hartenbosch from the 25th to the 27th of September. Discover exceptional nature-focused developments and beautiful Garden Route farms, including Preekstoel Beach Estate in Stilbaai, Heartland Lifestyle Estate in Hartenbosch, and Fleur de Vie in Stilbaai. Come visit our stand, meet our team, and discover exciting opportunities to invest, build, and live closer to nature. And don't forget to enter our lucky draw, Waldo Properties and Theron and Van der Walt attorneys. Your Garden Route property journey starts here. We'll see you at the CakeNet Outdoor Expo.
2: Grant, ja, ek wil net daar van die Millie sê. Antie Millie, dankie vir die groet. Mooi bly my Antie. Ja, mens raak ouer aan Millie. En ek vergeet ook so, na moet ek so loop en ding, waar het ek nou gesit? En wat wil ek doen? Maar een mooi dag van Millie.
7: Goeiemorgen, Grant.
1: Morgen, Sister Mary.
7: Blij om jou stem hier te hoor. Een mooi dag hier bij jou.
1: Mooi dag daar, so nee, mooi dag. Daar sê.
8: Morgen, Grant.
1: Morgen, Salad, morgen.
8: Eden staat ja, Millie, ik zie je op je bol. Klaar? Ik is Brimbestem weer te hoor. Welkom terug, wie die waaier gedrost het die maar. Ik ben daar voor een Rietjes en Kerkstraat, zei een mooie dag voor. Mm. En al wat mooi is voor die dag voor en toe, maar ik mis die vrede steed.
1: Ja, is waar.
8: Deze dag wie ik graag die duivel is losgelaten om eens te beroep aan beide dingen.
1: Is waar,
8: maar
1: sister.
8: Maar ik laat die duivel mij beroep aan mijn zin, wat die Heer aan mij toe vertrouw.
1: Is waar, hoor.
8: Mooie dag.
1: Dan zijn jy, baie dankie aan die saal het Alipad uit Pakkesdorp uit. Verity se mami, wat so lekker saam met ons is, ja. Dan sal baie baie dankie, ne. En een mooie dag daar vir jy. En een zeer goede dag vir Verity, my groot vriendin. Alipad uit Pakkesdorp uit. Dan, lieve luisteraars, het ek hierdie lied saamgebring. Hey, mense, jy gaan ons. Ons maak ons amper gereed vir die kansen van City Talk. Om 9:00. Maar voor ons gaan, kom ons luister na hierdie ene.

Ik hoor je zien dokter van die radio. Ik woon niet zo lang rasper. Ik hoop. Ik hoor elke dag hij stem op die radio. En wees je maar elke dag die dokter van die radio.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag, 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Jouw neusie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: Nou ja, daar is Song of Hope. En Piet, ons gaan nou nie weer vannacht speel nie.
1: Gaan ons om, okay, Johnny Albert, ja.
0: Gaan ons een beetje kans geven.
1: Ja, daar is ons toch verschillende
0: weergaves. Ja, verschillende weergaves van hom.
2: Kijk, die mannen, ek het hy denk nou so goed, dat wat ek doen op persoonlijk, nee. Ek het my spannetje al so, as ek nou wakker skrik op persoonlijk, nou nee, ek, maar nou is ek miskien doos, maar ek het nou nie lus voor opstaan, nee. Nou wacht ek net om te hoor wie is de haap, en enig een wat ek eerste van die, wie ook al geluid maak, en ek herken hy geluid. En roep ek, hoe hebben Deda een beetje koe langer zijn been? Oh, Deda, ja. Kan Deda niet opstaan, nie? Deda ligt lang al wakker. Nooit, hij kan maar die gaan nooit op. Nou lijkt net weer zo rak, nou zin ik uit. Hou, weer iemand. Ja, wat doet dat kleintje, alle is al zo uit. Hij is zo moe voor mij op een zondag, want ik op is ik gaan leten op een zondagmiddag. Ek sta nie weer makkelijk op voor maandagochtend. Hulle wil opstaan nie. En vraag later, wie gaan eet? Ons gaan eet, ek gaan eet. Nou sê ek, nou kom. Gaan maak, bring ons onze kost in die koeler. Ja, niemand wil

0: yoga. Een soort yoga voel ik om je lijf.
1: Op sommige sporten ook weer wassen.
0: Ja, ik zal je laatst kolen goed wassen.
1: Ja, dus een 15 minuten wordt nergens inschakeld op Eden FM en je luistert naar Party Time. In die geselskap van Pet en Johnny hier in die atelier. En ons kan hier heerlijk hier in die atelier. Ons nummerkie 044-84-0831. Ons WhatsApp is 060-505-2693. En as jy intussen die bus aangesluit het, hartelijke welkom hier op Party Time.
2: Man, die kry van hy oons, hulle is die lewe skottel goed was en kom by skoon maak. Niks, hulle is die bang vir dit die. Sê nie, jy gaat vir die ene dop koop, waar die kom by skat skoon maak, as hulle sê nie, hy kom by is 1, 2, 3, hy kom by is nou skoon.
0: Johnny, Jolandi sê, sy sê die heel dag skottel goed was met hy mix. Ja, sy mix in die huisspeler weet ons wat skottel goed gewas. Pet en Johnny, die vrou van my netto gehoor toe ek praat van thee maak, sy sê, nou ek maak so my heel week thee, 6 uur die eerste eet.
1: Ek het geweet, hy is gevang.
0: En dan jy gaan daarvan pak ons door.
1: Barry, het hem geen naand?
3: Geen naand, Pet en Johnny.
1: Naand sê?
3: Kijk, hy mix van jou, ek het hem opgevang, man. Op een gezet. Ja, ek het nog een gezet spelen.
0: Ek hoop jy had een hoender gekry of een hond geblaf in die achtergrond.
3: Ek hoop my net, ek kreeg hem op een stiek.
0: Jy geniet hem.
4: Goeienavond, Pet en Johnny. Antilena is ook nou eers ingeskakel. Jy familie van Blanco hier gehad. En ek al vir hulle sê, ons veilig terugry huis toe. Pet en Johnny, ja, nee, wat. Ek het ook hy maniere sê, maak over oma een bietje koffie. Bring vir oma dit. As ek het oma, jy kon nou klaar gepraat, maar oma praat ek klaar nie. Hou van julle topic, hoor.
0: Dankie, Antilena.
5: Goeie naan, manne, die bok, die burger, my blok, vir wat praat ek hier mense, ek het hier by my, a double bar, zink, en gedang, ek gaan op die makkelijker wees, man, ek vind die goed bord, al te weer balies word, nou volgepak, my skuil goed ervoor, en ek kan nie weer uitkom, en hulle gewone werk is, en dis een probleem geraak, en word dan nog van my gesê, ek was half, dit beteken half, as die ander skuil goed is, die recht, as die allemaal gaan was, en ek my ek nou opwas, maar op vele opwas misschien nou, wat ewa ek sikkel man en ek groe, sê my sjaad ek is, ek groe nie as een man die blok was op bijskoop was op eet en ek maak ek grap, dit is een probleem daarom ek kan nie bij uitkom man, dat nou op een naand ek eindelijk nou een afkaans ek gekry, om by julle uit te kom maak en die topie man ja nie, klein koffie ja, nee, ek hoor jou van tap.
1: Kijkie, ek wil nou net vir Blok 5 sê, hy man in Pakkelsdorp het vir oogend voor by my geloop, toe vraag hy, waar is jy so stil? Die ander probleem wat jy mee sit is, vir wat koop jy dubbelbalie? vir wat sit jy dubbelbalie?
0: Voi toch.
1: Jy maak hem vir homself moeilik.
0: Jy het geen opties.
1: Nou is hy een dubbel balie wasmachine.
0: Nee, hy is een wasmiddel.
1: Een opwasmiddel.
0: Yes,
1: hy is een opwasmiddel.
0: Goeienavond, Pet en Johnny. Welkom in my huis. Ek wil net aan die volgende dames een versoek stuur. Tjamein en ou toet op Gelootboom. Hulle moet hulle aangeniet. Ek hou van julle muziek. Het kom van Elizabeth van die Rondpark. Ja, manne, die klink soos een reunion mix, ek like het, sit net Hageman by DJ, julle het het, dit vluit soos een ketel, dis Estean wat so op het is, Johnny. Goeienaand, Pet en Johnny, ek luister baie lekker aan julle altyd en ek lach baie, groete aan al die partytimers, wens julle allemaal geseende week, Zanose manne. Zano's een mami van af Zwitserland.
1: Yes.
0: Ek denk as Zano weer een dag daar by my kom en ek gaan dit vir hom sê, dan smile hy weer van oor tot oor, maar geniet dit.
1: Geniet dit en kant. Baie welkom hier by ons, en dis lekker om van ons mense te hoor, yes, wat aan die kant die water is.
0: En as hy terug is in Suid-Afrika, kom sê hallo.
1: Asseblief.
0: Vir Piet en Joe.
1: Moet dit Switserland praat.
6: Nein, man. Die skorrelgoed ding, ja, my man, elke aand as hy die skorrelgoed moet was, dan moet ek, hoor, ek moet om 'n liter koop. So, ek hier klom liters uit net vir skorrelgoed was.
0: Johnny, dat gaat zwaar met die mannen in die huis.
1: Maar, jongen, slim. Ek sal was, jy koop om 'n liter.
0: Dit klink op my aan die net.
1: Hy het net toe gesê.
0: En vrou liefkoop, hy liet.
1: Was jy wel die skot nog goed, Bas?
0: Wat een laatste te gehoor van opvang van Jolandi.
1: Ja, jy vang nog op met die tape.
0: Kijk, as die kinders die skot nog goed was, kan jy hoor hoe hard word het gewas, want hulle is mos dan kwaad en daar is gebrom, maar ek sê, ek is niks geplaan nie, want die skot nog goed moet skoon. ek het nie geweet, daar is opties op die tafel. Ek hou van my tydsvies en daarom had ek die sin, ek kom nou en niemand kom uit nie. My dochter beloof een dag om my hare te blauw. Ek is gereed, ek roep haar aan al wat deurkom is, ek kom nou, ek vererg my op die oomblik, grijp die borsel in die draai en ek begin in blauw. Julle, tot my spuit, moes sy die borsel uit my hare knip. So, en kon nie op hoe lach nie, behalwe die skelm smiles rondom my, was ek woedend. Elke keer as ek in die spiel kyk, na 2 dae, het my haar mooi gelyk gekrimp, want ek was op silent.
1: Ja. As jy jou leer, moet nie een ding doen, as jy opstroppelis is. Moet nie laat hulle jou haar kam, as jy opstroppelis is. Doen die goed, wat jy kalm is, kalmerend is.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Jy het geen beheer oor jou hand-oog-koordinasie nie.
0: Ja, hier gaat ons alweer.

0: het voor ons dan klaarmaakt. Iemand zei zo, met die voedselprijzen, wat die is daar die hoogte inschiet, gaat daar eerstdaags minder skottelgoed wees. Mm. Ik weet niet waarom Piet niet, maar juffrouw het klaar, die skottelgoed gewas, en dan uit die boodschap, jullie is veilig mannen, jullie het ons hard gewerkt van vanavond. Nou ja, dat is onze boodschap is voor hierdie aand. Dat is onze programma voor die aand, Johnny, volgende week.
1: Ja, luisteraars, ongelukkig sal Party Time nie volgende week op lig wees nie. Ek is bietjie uitstedig, Pet is bietjie uitstedig, en ons sien mekaar dan weer oor so 2 weke, sal Pet en Johnny weer terug op die lig wees. Ons noem dit maar nou, want ons luisteraars wil ons altyd eers net ophang, as ons onder toestemming gaan, so ons vul nou so lang die verlofvorm, vul ons nou in. Ek weet daar is mense wat met graagte dit sal goedkeer en afteken. So baie dankie luisteraars. Dit was 'n lieflike aand gewees van my kant af, tot ziens. En mag u 'n goeie naweek, die res van die naweek het, dit wat oor is van hom, en mag u 'n mooi week volgende week hê.
0: Ja nee, is 'n lang naweek, volgende naweek, Johnny. Ja. Die skool sluit ook in die week en so. Ja, daar is baie om na uit te sien. So luisteraars, ek het my aandjie geniet en ek wens u geseënde week toe. Tot ziens.

ga jou kry. Isaac weer met my rooi rok voor jou deur. Ek wil jou hê, ek ga jou kry. Al slaan jou mama drie maal op my kop, dan staan ek op en kom ek weer. Al slaan jou mama drie maal op my kop, dan staan ek op en kom ek weer. Dan staan ek op en kom ek weer.